Nu is het de shock af het als is het zo. Ik moet naar Kalnissa en ook iets voor. Zo kan naar Isus om me, ik heb het te doen. Maar ik heb het voor.